0: maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen doet zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter. Betrouwbaar.
2: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
3: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Ik ben Rick Bosmans, stand-up comedian. En mijn liefde voor Limburg bestaat er eigenlijk uit dat iedereen gewoon doet. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars. Oh.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Girocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM Goud.

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

Hallo, ik ben Johan Veugelers en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

Mijn naam is Giel Kremers, ik ben Prins Carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen, dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Hilversum. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest.

Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Leuven. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Liefde voor Limburg. Ik ben Wouter Beke van Leopoldsburg. En voor mij is de liefde voor Limburg de liefde voor de Limburgers. Ik denk dat Limburg maar is wat het is door de mensen die hier wonen. En dat betekent dat ze gastvrij zijn, dat ze op zondag Limburgse vlaai eten. Dat ze bescheiden zijn, maar toch goed weten wat ze willen. Dat ze kunnen genieten van al het moois dat Limburgse te bieden heeft. Zijn natuur, zijn pracht, maar vooral zijn mensen. Dus de liefde voor de Limburgers.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
2: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Bagge Band en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
4: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
5: Bosrand, bijten gewoon genieten.
6: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
5: Bosrand, buitengewoon genieten.
6: You need this.
7: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
7: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
8: Het Bloemenatelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
9: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
1: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
7: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Bosco-straat 26 in Hechtel.
1: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow. En een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lag je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
0: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de Molenfeesten.
2: Vestium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.vestium.be.
0: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
3: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
4: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
5: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
6: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bre vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.
7: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou, jij

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits. Mis het niet.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Gouden.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zeg, zat je de brandweer niet bellen?
0: Terwijl 's avonds de beste retro

0: feest mee.
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
5: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
0: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswagen in richting Bob System uit Zweden.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
0: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Palace in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Een feest is pas compleet als het Swingcafé on Tour is langs geweest. Een familiefeest of trouwfeest.
9: Een personeelsfeest.
8: Lente- of communiefeest.
9: Of
8: een megafeest. Een ervaren DJ zorgt ook op jouw feest voor de nodige pretdecibels. Een DJ met tonnen ervaring. Een professionele discobar. En een uitgebreide lichtinstallatie aan een all-inclusive prijs.
10: Meer weten? Surf dan snel naar www.fmgoud.be.
11: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
12: Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

Goedemorgen, daar zijn we weer bij de Limburgse Zomerradio op maandagochtend. Van harte welkom, dit is een nieuwe Early Birds. Ik ben Michel van der Feesten.

De zon zit in de radio en dat is natuurlijk ieder jaar zo in juni, juli en augustus hier bij de Limburgse Zomerradio met Diesel en Sausalito Summer Nights.

0: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
1: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
0: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
1: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
0: En kan ik ook meedoen?
1: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
2: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep? Ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
7: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
8: Ik wandel elektrisch, Mark.
7: Hoezo?
8: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
7: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
8: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
9: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
10: Zeker in Verzekeringen, Certas.
11: KBC Verzekeringen, Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
10: certas.be.
11: Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
12: Are you ready?
13: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
14: Attention!
15: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
16: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
14: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
17: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: heel goed onderweg om de zomerhit van 2026 te gaan scoren. Bauza en Magnetic en daarnet ook nog Michael Jackson. They don't care about us. Texas komt eraan. Say what you want. Eerst een update van het nieuws uit Limburg.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Lanaken neemt afscheid van de traditionele streekdranken als officieel relatiegeschenk. Voortaan krijgen eregasten een doosje met 6 chocoladereplica's van een prehistorische vuistbijl die ooit in Kesselt werd teruggevonden. De originele vuurstenen bijl is tussen de 300.000 en 500.000 jaar oud en geldt als oudste door mensen bewerkte voorwerp dat ooit in Vlaanderen werd ontdekt. De chocolade wordt gemaakt met cacao uit Papua-Nieuw-Guinea. En het geschenk bevat ook een boekje met een QR-code met het verhaal achter deze unieke creatie. Na een sterke openingsdag bleef het muzikale vuurwerk op zaterdag lang uit op Rockherk. Hoewel het festival weer ideaal was, konden verschillende optredens het publiek niet echt overtuigen. Pas toen Portland het podium betrad, sloeg de sfeer helemaal om. Frontman Jente Pironet bracht samen met zijn band een sterke en emotioneel concert dat door veel bezoekers als het hoogtepunt van de dag werd beschouwd. Ook Channel Zero en The Manic Street Preachers zorgden later nog voor een stevige portie nostalgie tijdens de afsluitende festivalavond. De Hasseltse astrofotograaf Koen Jacobs heeft een indrukwekkende foto gemaakt van het Arendsnevel. Op liefst 5700 lichtjaar van de aarde. Het gaat om dezelfde sterrengebied dat wereldberoemd werd dankzij de Hubble-ruimtetelescoop. Ondanks de lichtvervuiling in Hasselt slaagde Jacobs erin na 18 uur fotograferen en nauwkeurige beeldverwerking een uitzonderlijk resultaat te behalen. Volgens hem voelt astrofotografie als een ruimtereis. Na een korte pauze wil hij zich alweer op een volgend project in het heelal storten.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
3: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

0: Heb je genoten van een hopelijk geslaagd weekend? Mijn weekend was heel geslaagd. Zaterdag Tomorrowland met de vriendjes. Dat is een jaarlijkse traditie. Gisteren met een iets of wat schorre stem heb ik dan ook nog de presentatie gedaan op de Peerse avond van Muziek en Terraspeer met The King Alive en met Salem Segers. Dat was een hele leuke avond. Hopelijk was jouw weekend ook geslaagd.
1: Maandag.

0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496-535-453. Of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
6: Ik wandel elektrisch, Mark.
5: Hoezo?
6: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
5: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
6: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: www.haan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via corhaan.be.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
3: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
1: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
3: Het Bloemenatelier van Kempelgreen, waar passie bloeit.
0: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
4: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
5: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Lekker genieten van het bouwverlof, hè. Met de beentjes omhoog, met de puut omhoog. Lekker genieten, het is je van harte gegund. Met Cool and the Gang, Heidi High, Heidi Ho. Vlaanderen boven, ja, een dikke week geleden was het onze Vlaamse feestdag, de 11e juli. Maar morgen is het natuurlijk ook de nationale feestdag. Waarom

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioatlantiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de tweede wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Boom.

Dankjewel aan Dominique De Preeuw voor de nieuwsupdate. Ik heet je van harte welkom in het tweede deel alweer van de Early Birds. Ook in de zomervakantie, iedere ochtend opnieuw tussen 7 en 9. Met dit uur op de playlist The Beatles, Take That en Olivia Rodrigo. Om er maar drie te noemen. En nu eerst ELO en Twilight.

Het is alweer uitkijken naar het weekend. We sturen onze zonen en dochters weer uit. Ja, je komt ons tegen op heel wat leuke evenementen in de zomer. Zo deden we bijvoorbeeld de animatie en presentatie tijdens de WK-match op het grote scherm in het centrum van Peer. We waren er ook bij tijdens de Kids Day en tijdens Handmade in Peer, die samen deel uitmaakten van het Braderie Weekend. We waren er ook weer bij op het Bierfestival in Hechtel-Exel. En komend weekend dan zijn we er ook weer bij op de Molenfeesten in Molenbeersel. Met zondag een hele toffe familiedag. En wij zorgen daar voor de presentatie en de muzikale begeleiding van de Molenfeesten in Molenbeersel. Een hele leuke tip voor het komend weekend.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
1: Terwijl 's avonds de beste retro

FM Goud, feest mee! Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. Nieuw Empire. Frituur-eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
4: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
5: Jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
6: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
7: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
7: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij.

0: drop dead.
1: Het is afkicken, hè? In mijn geval stevig afkicken van het WK voetbal. Ja, we zullen weer 4 jaar op de tanden moeten bijten. Achter 2 jaar is er natuurlijk weer een EK. Ik denk dat vele, voornamelijk dames, super gelukkig zijn dat ze niet altijd meer op grasmatten moeten kijken iedere avond en nacht.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 28-jarige man uit Zonhoven is opnieuw aangehouden in het onderzoek naar een poging tot doodslag in Beringen. Hij werd ervan verdacht vorig jaar opzettelijk met zijn wagen op een leeftijdsgenoot te zijn ingereden. Het slachtoffer overleefde de feiten, maar liep meerdere breuken op. De verdachte was eerder onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Nadat het parket informatie kreeg dat hij vermoedelijk naar Turkije wilde vluchten, werd hij opnieuw opgepakt en blijft hij voorlopig in de gevangenis. Na de zware schietpartij aan de Grote Baan in Houthalen-Helsteren wil de gemeente samen met de bewoners werken aan een veiligere en aangenamere buurt. Volgens burgemeester Alain IJzermans ging het om een geïsoleerd conflict tussen twee buren, maar de impact in de wijk is groot. Daarom wordt het politietoezicht tijdelijk opgedreven. Daarnaast komen er gesprekken met de bewoners over een betere inrichting van de openbare ruimte, extra speelvoorzieningen en parkeeroplossingen. Ook een nieuw buurtcomité staat in de stijgers. Enkele Limburgse ouders nemen vanaf september het schoolvervoer voor hun kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf in handen. Met een busje brengen ze 8 kinderen samen naar een school in Bilze-Hoeselt. De rit duurt ongeveer 25 minuten, terwijl het officiële busvervoer vaak 1,5 tot 2 uur onderweg is. Initiatiefnemer Thierry Van Heij wil vooral vermijden dat kinderen met autisme dagelijks uren op de bus zitten. De ouders delen de kosten en hopen zo hun kinderen veiliger, sneller en rustiger op de school te brengen.
2: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
4: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

no choice but to hear you. You stated your case, time and

de ochtend in het bronsgroen eikenhout met Alanis Morissette. Een van de veel gespeelde artiesten bij FM Goud. Ook een echte powerdame, hè? Alanis en Head Over Feet.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
5: We Love Lifestyle. Jij ook? Verwen jezelf dan met een abonnement op Imago Magazine. Of doe er eentje cadeau. Een plezier om te geven en een feest om te krijgen. Boeiende content van voor tot achterflap. Een rijk scala aan lifestyle topics verpakt in een glossy magazine. Waar je mee kan uitpakken bij vrienden en collega's. Bovendien steun je ons goede doel Stichting Tegen Kanker. Surf nu naar www.imagomagazine.be en word onze nieuwe abonnee.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen. Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleeshal Hendricks. Deze maand filet kotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleeshal Hendricks.
7: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Bird.

We've got tonight, who needs tomorrow, Kenny Rogers en Sheena Easton. Kenny Rogers zong het ook ooit met Dolly Parton. En toen zong Dolly Parton, we've got tonight, who needs Sheena Easton. Dat is mij altijd bijgebleven. 1983 alweer. Dames en heren, jongens en meisjes, zit je op TikTok? Volg ons dan even, dat vinden wij altijd geweldig. Zoek even op FM Goud, dan kom je ons wel tegen op TikTok. Sinds enkele weken zijn we daar actief. Rechtstreeks kan ook via @fm.goud. Hele fijne maandag nog. En tot morgen op de Nationale.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dus voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Niet. Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Heb je onze digitale themakanalen al ontdekt? Blues met classic rock?

0: vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
0: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de Molenfeesten.
2: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
3: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
2: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
3: Wacht, echt?
2: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
0: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
4: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
6: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Draak Vintage. De kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 4, 5, 3.
0: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom! Are you
7: ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attentie!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan Frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Lanaken neemt afscheid van de traditionele streekdranken als officieel relatiegeschenk. Voortaan krijgen eregasten een doosje met 6 chocolade replica's van een prehistorische vuistbijl die ooit in Kesselt werd teruggevonden. De originele vuurstenen bijl is tussen de 300.000 en 500.000 jaar oud en geldt als oudste door mensen bewerkte voorwerp dat ooit in Vlaanderen werd ontdekt. De chocolade wordt gemaakt met cacao uit Papua-Nieuw-Guinea. En het geschenk bevat ook een boekje met een QR-code met het verhaal achter deze unieke creatie. Na een sterke openingsdag bleef het muzikale vuurwerk op zaterdag lang uit op Rockherk. Hoewel het festival weer ideaal was, konden verschillende optredens het publiek niet echt overtuigen. Pas toen Portland het podium betrad, sloeg de sfeer helemaal om. Frontman Jente Pironet bracht samen met zijn band een sterke en emotioneel concert dat door veel bezoekers als het hoogtepunt van de dag werd beschouwd. Ook Channel Zero en The Manic Street Preachers zorgden later nog voor een stevige portie nostalgie tijdens de afsluitende festivalavond. De Hasseltse astrofotograaf Koen Jacobs heeft een indrukwekkende foto gemaakt van het Arendsnevel. Op liefst 5700 lichtjaar van de aarde. Het gaat om dezelfde sterrengebied dat wereldberoemd werd dankzij de Hubble-ruimtetelescoop. Ondanks de lichtvervuiling in Hasselt slaagde Jacobs erin na 18 uur fotograferen en nauwkeurige beeldverwerking een uitzonderlijk resultaat te behalen. Volgens hem voelt astrofotografie als een ruimtereis. Na een korte pauze wil hij zich alweer op een volgend project in het heelal storten.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.
3: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
6: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
8: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
9: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3. Een pelt.
11: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselare, Kokzijde of Antwerpen wonen, maar dus in het fijne Limburg. Hou zo.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
0: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
10: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
11: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
12: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
13: Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

Ik ben Steven Matthij, burgemeester Stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de Stad Peer, van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Een 28-jarige man uit Zonhoven is opnieuw aangehouden in het onderzoek naar een poging tot doodslag in Beringen. Hij werd ervan verdacht vorig jaar opzettelijk met zijn wagen op een leeftijdsgenoot te zijn ingereden. Het slachtoffer overleefde de feiten, maar liep meerdere breuken op. De verdachte was eerder onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Nadat het parket informatie kreeg dat hij vermoedelijk naar Turkije wilde vluchten, werd hij opnieuw opgepakt en blijft hij voorlopig in de gevangenis. Na de zware schietpartij aan de Grote Baan in Houthalen-Helgteren wil de gemeente samen met de bewoners werken aan een veiligere en aangenamere buurt. Volgens burgemeester Alain IJzermans ging het om een geïsoleerd conflict tussen twee buren, maar de impact in de wijk is groot. Daarom wordt het politietoezicht tijdelijk opgedreven. Daarnaast komen er gesprekken met de bewoners over een betere inrichting van de openbare ruimte, extra speelvoorzieningen en parkeeroplossingen. Ook een nieuw buurtcomité staat in de stijgers. Enkele Limburgse ouders nemen vanaf september het schoolvervoer voor hun kinderen in het buitengewoon onderwijs zelf in handen. Met een busje brengen ze 8 kinderen samen naar een school in Bilze-Hoeselt. De rit duurt ongeveer 25 minuten, terwijl het officiële busvervoer vaak 1,5 tot 2 uur onderweg is. Initiatiefnemer Thierry Van Heij wil vooral vermijden dat kinderen met autisme dagelijks uren op de bus zitten. De ouders delen de kosten en hopen zo hun kinderen veiliger, sneller en rustiger op de school te brengen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vandaag waait een stevige noordwestenwind met rukwinden tot 40 km per uur. Het blijft droog bij maxima net onder de 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog met 22 tot 24 graden.

veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

0: vds.be.
1: Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
2: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
3: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandag. Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.
4: Van Kinrooy tot Kortesum.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: De Rotary Club Tongeren schenkt 1000 euro aan het natuurhuis De Kevie. Met het geld wordt een bever opgezet die in het natuurgebied gestorven is. De Kevie wil zo bezoekers laten kennismaken met de diersoorten die er leven. In het natuurhuis zijn onder meer al een das, everzwijn, ooievaar en kerkuil te zien. 24 danseressen van Imago Teil uit Pelt zijn op tournee geweest in Polen. Ze namen er deel aan de galavoorstelling voor de 70ste verjaardag van een balletschool. De Peltse dansgroep werkt al sinds de jaren 80 samen met de Poolse school. Beide gezelschappen sloten de voorstelling samen af met een sfeervolle polonaise. De Tuning Night in Meeuwen lokte het afgelopen weekend een 200 autoliefhebbers. De deelnemers kwamen uit België, Nederland en Duitsland. Bezoekers konden er tal van opvallende gepimpte wagens en showwagens bewonderen. De bijeenkomst draaide voornamelijk om ervaringen delen en het publiek laten meegenieten van de hobby.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: zo'n fijne goede maandag mogen toewensen. Maandag 11 juli zijn we weer aangekomen. Dus tijd voor 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds. Met Marcel Nauts.
0: Een vaste stek hier bij FM Goud. Alle dagen van 11 tot 1 ben ik jullie gast hier. En we draaien de leukste hit voor jullie allemaal. En we proberen ons best te doen om jullie allemaal een klein beetje te plezieren. Met de lekkerste zomerhits die er gaan aankomen de komende 2 uren. Zara Larsson die opende mijn 1e uur deze morgen. En dat wil zeggen dat we natuurlijk er een lap op gaan geven. Welkom bij FM Goud.

Bradley Cooper eigenlijk een acteur, maar toen heeft hij toch een keertje samengezongen met deze Lady Gaga natuurlijk. En Shallow was een van die grootste hits die ze scoorde uit de film Brokeback Mountain, als ik me niet vergis, was dat in 2019 ondertussen weer. Dat is al eventjes terug in de tijd. Neil Hall staat aan te komen met de nieuwe single The Dinner Party en dan Earth, Wind and Fire. Nee, sorry, het is Earth and Fire. Het is een Nederlandse band die we zo dadelijk gaan draaien met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En daar gaan we natuurlijk lekker van genieten.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zet zoutje de brandweer niet bellen.
1: Terwijl 's avonds de beste retro en tech

0: leest mee.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baanaar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
3: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Hot Radio Peer.
1: Met Michel van der Feesten.
0: Laat je oren spreken. Dit is Stadsradio Peer.
2: Sinds kort heeft Mijn Stadsapp een slimme nieuwkomer. Maak kennis met Lisa, jouw persoonlijke slimme assistent. Heb je een vraag over diensten, projecten of activiteiten in Peer? Lisa staat 24/7 voor je klaar en geeft je meteen het juiste antwoord. Lisa is een slimme chatbot die met je meedenkt, je vraag begrijpt en je snel op weg helpt. Geen vraag is te gek. Nog niet geprobeerd? Download dan Mijn Stads-app in de App Store of de Google Play Store en ontdek hoe makkelijk Lisa jouw leven maakt. De stad Peer zal 20 bermen van inwoners gratis ontharden. Hoe kan je meedoen aan die gratis bermenactie? Wel, surf naar www.planeetpeer.be/ontharden. Bezorg ons je adres, de oppervlakte en een foto van de bestaande toestand. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt tot 20 bermen. De werken worden door de technische dienst van de stad Peer in het najaar uitgevoerd. Een drone laten vliegen in de buurt van de vliegbasis? Van die plannen zie je beter af. Als je geen toestemming hebt of boven een sowieso verboden zone vliegt, riskeer je een boete van €10.000 en inbeslagname van de drone. Zeer uitzonderlijk kan een dronevlucht wel doorgaan. Alle info op peer.be/drones. Sinds deze zomervakantie vind je meerdere duurzame initiatieven binnen de stad Peer onder één dak en dit op een nieuwe locatie, de Kiezelkleine Brogel 39A. Het gaat om de Fietsbiep, het Werkkot en Sint-Vincentius.
1: Stadsradio Peer.
0: Laat je oren spreken.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Doreen Eerdekens, cultuurfunctionaris. Liefde voor Limburg betekent voor mij een gezellige avond beleven in de Zeepziederij.

ons regelmatig. Een man die veel te vroeg van ons heen gegaan heeft. Hij heeft Wham grootgemaakt samen met George Michael natuurlijk en Lionel Richie. En die mannen die hadden met Wham toch heel veel hits gepakt. Maar George Michael heeft solo ook wel wat hits gescoord. Onder andere deze Outside was een van die hits die George Michael scoorde. Sydney Youngblood staat eraan te komen. If Only I Could. Ja, ik zou het dan misschien wel weten. En dan Creedence Clearwater Revival. Die mannen zijn niet weg te denken hier bij FM Goud. Want die komen regelmatig voor in de playlist. Down on the Corner gaan we een keertje draaien. Dat is al heel lang geleden dat er die nog op geweest is. En dan Billy Island, Sweet 16. Ook al ben je wat ouder, maar die telt ook voor jullie.

0: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.

0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3 in Pelt.
2: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
3: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
4: Bruisendlommel.be.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
6: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dus voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Zotten. Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
3: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden. Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
1: Zo, we zijn er weer klaar weer om een uurtje tegenaan te gaan hier bij FM Goud. En ik ben ook lekker begonnen met eentje die een beetje zomers klinkt. La Centura van Alvaro Soler, een van die hits die die man scoorde. En het dateert al van 2018 ondertussen, dat is ook al wel even terug in de tijd. En in ieder geval, welkom terug bij FM Goud. Fijn dat jullie nog afstemmen.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

een van de betere Italiaanse platen, maar Quella Idea van Pino Di Angio, een hit van 1981 en nog wel een plaat die nog regelmatig gedraaid wordt in de meeste dansjes, waar de tweede jeugd een pleziertjes beleeft elk weekend. Dan komt deze af en toe nog wel een keertje van pas. Max en Andy Grammer hebben ook een nieuwe single uit op dit moment, The Thing I Love. Er zijn er zoveel waarschijnlijk. En Alexia, dan de number one. Dat is natuurlijk FM Goud, de number one voor jullie allemaal. En niet te vergeten, deze van de Bee Gees, More Than a Woman.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Pinopop 2026. Het Tribute Festival op 8 en 9 augustus. Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, In Excess, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
3: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
5: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
3: Nijverheidsstraat 5. Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
1: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: www.goudenzaken.be. Slechts één adres. www.goudenzaken.be.
2: Welkom bij FM Goud, de warmste zomerradio.

het nog steeds heel goed. Ik heb ze ooit live zien optreden. Het was toch wel een fantastische show. En dan praten we wel terug begin jaren 90 dat het, deze Shania Twain heel populair was. Deze nummer dateert uit 1999 met That Don't Impress Me Much van Shania Twain, zoals ik al zei. Coldplay staat er aan te komen met Talk. En dan de Steve Miller Band. We kennen natuurlijk Abracadabra, maar deze Jet Airliner was ook een van die grote hits die Steve Miller ten gehore bracht. En dan Alan Foley, ooit songs in Paradise by the Dashboard Light, maar dit doet ze solo. Alan Foley en We Belong to the Night.

Vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

0: Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
0: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
2: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
4: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
9: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Ghostbusters horen, denken we natuurlijk aan de gelijknamige film Ghostbusters. En dit was ook een van die hits die Ray Parker Jr. daarmee scoorde met Ghostbusters in begin jaren 80. Ik moet jullie gaan verlaten. Ik ben ook wel een klein beetje blij dat ik mag vertrekken uit de studio. Want het is hier pokkenheet. De airco werkt niet zo goed meer. En dan 2 uur radio maken, dat kan toch tellen in deze hit. Zeggen ze in PR dan altijd. Chic staat er aan te komen. En ik ga nog eentje van Spencer Davis Group op jullie loslaten. En zeggen tot morgen. Morgen 21 juli, nationale feestdag. Denk eraan.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.interieurbeautique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Zetten. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden. Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburgs beste keuze in hits en informatie. Stap mee in de teletijdsmachine van FM Goud. Welkom in de Flashback Show.

0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
0: 30 juli. Een optreden van Roger en Marcel met hun wielrenact.
7: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: vds.be.
1: Nu solden bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
2: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
3: Carwashclub.be.
2: Like us on Facebook.
4: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
5: Gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden.

0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Rommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
7: RMR Projects.
8: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects.
8: Maakt van ieder project een erezaak.

0: solde bij VDS Electronics. De beste deals wachten op je. Kom langs en profiteer van straffe kortingen.
1: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
2: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
3: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
4: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwash Club.be. Like us on Facebook.
5: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
7: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
8: Nog tot 2 uur vanmiddag ziet je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Tot voor je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelser uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Liefde voor Limburg.
4: Ik ben Rudy Franks en Liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is inderdaad jullie favoriete radiozender FM Goud van Limburg. Wij presenteren u de beste muziekhits uit onze tijd met de beste nostalgie die u kan inbeelden. En uiteraard, FM Goud brengt u ook nu een tasje koffie bij, want u bent nu bij mijn programma Koffietijd met Ibrahim. Wij gaan zo dadelijk terugdraaien naar de good old 70s, maar voordat we dat gaan doen, gaan we het over een nummer hebben van Labyrinth featuring Emily Sand. Het is een nummer van 2012 en het gaat eigenlijk letterlijk over innerlijke schoonheid. Uiteraard, als mens zijn we geneigd naar het uiterlijk te kijken, maar naar innerlijke schoonheid kijken is veel, veel belangrijker. En dat is eigenlijk wat het liedje eigenlijk zo'n beetje vertelt. Dus we zullen maar eens luisteren naar deze prachtige hit. Be it, you are beautiful.

We gaan nu naar een heerlijke soul classic uit de jaren 70 met de Gladys Knight en de Pips. Het heet Baby Don't Change Your Mind en de boodschap van dit nummer is vrij simpel, maar wel krachtig, want het gaat over pure liefde en dat je gevoel die je daarbij hebt, het goed gevoel, niet moet kwijtraken, want liefde is inderdaad de beste gevoel op aarde en dat is wat deze nummer zo prachtig maakt. En je hebt natuurlijk ook Gladys Knight, krachtige stem die dat veel beter laat klinken. En de Pips in samenzang maakt dit eigenlijk één geweldige classic uit de jaren 70. Dus we zullen maar niet wachten en luisteren naar deze romantieke hit. Baby, don't change your mind.

0: Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Zomerbaar, Osgelijg. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects
6: maakt van ieder project een erezaak.
8: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
9: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, latte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.

Tijd voor een 80s classic. Is There Something I Should Know? Van Duran Duran. Het was eigenlijk de eerste single van de band in 1983 die meteen op nummer 1 binnenkwam in de Britse hitparade. En dat was een bijzondere prestatie en liet zien hoe populair Duran Duran op dat moment was. Met de aanstekelijke synthesizers, het sterke refrein en die typische jaren 80 sound blijft het nummer dat je meteen herkent. Dus we zullen maar eens luisteren naar deze geweldige hit van Duran Duran. Is There Something I Should Know?

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Hollandé. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste

0: voorverkoop slechts €20 online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
0: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
1: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be. Of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Pieters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full-color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrol-specialist in jouw buurt. schepersnv.be of op harrol.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je...

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

zijn we alweer aan het einde gekomen van Koffietijd met Ibrahim. Hopelijk was de koffie lekker, de muziek nog beter en heb je af en toe zelfs een glimlach gehad. Zo niet, dan doen we de volgende keer gewoon alsof het aan de koffie lag. We sluiten af met een prachtige klassieker. Het is Follow You, Follow Me van een van mijn favoriete bands aller tijden. Het is Genesis. En natuurlijk is dit de Phil Collins era, want daarvoor was het Peter Gabriel. Was ook een prachtige zanger natuurlijk. Het is eigenlijk een warme liefdeslied dat laat horen dat je er altijd voor iemand kunt zijn. Misschien wel het meest toegankelijke en romantische nummer dat Genesis ooit maakte. Maar ja, je weet wel, Genesis is bekend voor complexere hits, dus dit is sowieso geen verkeerde. Bedankt voor het luisteren, geniet van de rest van je dag en tot morgen allemaal.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat volgt je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinteriorboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
4: De Rotary Club Tongeren schenkt 1000 euro aan het natuurhuis De Kevie. Met het geld wordt een bever opgezet die in het natuurgebied gestorven is. De Kevie wil zo bezoekers laten kennismaken met de diersoorten die er leven. In het natuurhuis zijn onder meer al een das, everzwijn, ooievaar en kerkuil te zien. 24 danseressen van Imago Teil uit Pelt zijn op tournee geweest in Polen. Ze namen er deel aan de galavoorstelling voor de 70ste verjaardag van een balletschool. De Peltse dansgroep werkt al sinds de jaren 80 samen met de Poolse school. Beide gezelschappen sloten de voorstelling samen af met een sfeervolle polonaise. De Tuning Night in Meeuwen lokte het afgelopen weekend een 200 autoliefhebbers. De deelnemers kwamen uit België, Nederland en Duitsland. Bezoekers konden er tal van opvallende gepimpte wagens en showwagens bewonderen. De bijeenkomst draaide voornamelijk om ervaringen delen en het publiek laten meegenieten van de hobby.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Van Kinrooy tot Kortesum.

close kun je zijn met je geliefde? Bow, wow, wow. And do you wanna hold me? Houd elkander lekker vast en geniet van elkaar. Miles Smith en Neil Horan hebben een nieuwe, die komt straks voorbij. Ace of Base and the Wheels of Fortune. En dit zijn de Beatles.

0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud. Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
1: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
0: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.

0: Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
1: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
4: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
0: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
5: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
6: Een feest is pas compleet als het Swingcafé On Tour is langs geweest. Een familiefeest of trouwfeest.
7: Een personeelsfeest.
6: Lente- of communiefeest.
7: Of
6: een megafeest. Een ervaren DJ zorgt ook op jouw feest voor de nodige pretdecibels. Een DJ met tonnen ervaring. Een professionele discobar. En een uitgebreide lichtinstallatie aan een all-inclusive prijs.
8: Meer weten? Surf dan snel naar www.fmgoud.be.
9: Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En Liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is Liefde voor Limburg.

Ik weet niet of het zou kunnen in de voorbije of in de nabije toekomst, maar Man on the Moon, misschien zou je samen kunnen gaan wandelen. Je hebt geluisterd naar R.E.M. op FM Goud Zomerradio. Texas, Eric Burden and the Animals on San Francisco Night en de McCoys. Hier zijn ze met Hang on Sloopy. Hey!

0: 1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
4: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nematvalt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
6: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
7: www.goudenzaken.be. Slechts één adres. www.goudenzaken.be.
8: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

gebeurt niet alle dagen dat er inderdaad een muzikaal of een instrumentaal ding in de hitlijsten stond. Dat was wel in 1985. Harold Faltermeyer en dat was Axel F. We gaan even het zomerseizoen bovenhalen. Het zomerse gevoel van de Beach Boys en Barbara Ann.

Bobbejaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Collect. Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving? En wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Je hebt hem vast en zeker herkend. De zomerhit uit 1978. Tennessee. Ja, dezelfde heren die het deden met I'm Not In Love. En zij deden het toen met Dreadlock Holiday. Simply Red, vorig jaar nog in de Avans Dome. En nu bij FM Gouden Zomerradio. The Right Thing. In the middle.

je alles goed wilt doen, dan zit het inderdaad wel nog. Straks de nieuwe van Meteor. En die heeft er nog steeds over zijn nooduitgang. Emilia en the Big Big World. Jawel, heel leuk om dat nog eens terug te horen. En Take It Easy. Hier zijn de Eagles.

0: VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwerelden.be.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden, in een warme en familiale sfeer, laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel, Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

www.radioplay.dk. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Als we nooit doubt moeten geloven, dan moeten we inderdaad non-stop radio gaan maken met een Don't Speak. Snow Patrol op FM Goud. Straks met Shut Your Eyes. Mama's and the Papa's en California's Dreaming. Zou het misschien wel een speciale droom kunnen zijn? Ik weet het niet. Je gaat er misschien wel van aan het tollen. Of je bent misschien een beetje je evenwicht kwijt. Samen met Tommy Rowe en Dizzy.

0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
5: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
10: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Het dagend ritme van een uitdagende dame. Gloria Estefan en 1, 2, 3. The Animals, daar ga ik je helemaal mee naar huis sturen op deze maandagnamiddag. En The House of the Rising Sun. Zo duidelijk Bart van den Berg en morgen zijn we terug. Blijf bij ons. Daar.

Baanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw

0: Quattro Eyes the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroeisde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
5: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
4: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië. En hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: super vrolijk en misschien ook wel omdat je vandaag een dagje verlof had in aanloop naar de nationale feestdag morgen. Je weet maar nooit. Zion Jones hoor je met Spin Me Around tot 7 uur. Welkom, dit is Plankgas hier bij FM Goud Limburg.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Smooth Criminal hoor je van Michael Jackson uit het jaar 1988, toen alles koek en ei was en dat hij heel wat hits heeft kunnen scoren en zijn imperium groots heeft opgebouwd. Weet je ongetwijfeld wel. Je luistert naar FM Goud Limburg met zometeen weer geschiedenisfeiten op deze 20 juli. En naar aanloop van de Nationale Feestdag zijn er toch wel een paar pittige dingen bij, dus je blijft maar luisteren. Zometeen gaan we horen of luisteren naar Hart, Marlies, O'Quintridge en deze van John Denver.

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brandweer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro

FM Goud, feest mee! Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: Zomerbar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
2: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
3: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
5: Traiteurdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
6: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
7: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij rappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
8: Nijverheidsstraat 5 te Peer.
3: Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
9: Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Ik ben Marleen Kaufman, ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zon.

Marlies hoor je daarnet met Ik zie de zomer. Dat is de FM Goud zomerhit van dit jaar 2026. En ook Hard met All I Wanna Do Is Make Love To You. En dat is ook alweer een geruime tijd geleden. Vandaag 20 juli is kijken wat er in het verleden gebeurd is. Namelijk in 2002. Pim Fortuyn wordt begraven of herbegraven in het Italiaanse Provenzano. Waar hij een huis bezit. Of bezat toen natuurlijk. En in het jaar 1988, Martin Scorsese's film The Last Temptation of Christ wordt uitgebracht en zorgt over de gehele wereld voor protesten van fundamentalistische christenen.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Zing in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slagerhits live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel, Slagerwood 2026. Mis het niet.
2: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
6: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

Vendor van Brilliant Hour nog. Nova Star en Never Back Down. Het eerste uur zit erop. Zometeen gaan we natuurlijk door met deel 2 tot aan 7 uur. Eerst de mensen van de Nieuws- en Weerdienst. En deze onder andere nog van Steve Harley en Cockney Rebel. En deze Neil Diamond. Hier is Cracklin' Rosie. Tot zometeen.

0: Graanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
4: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
4: uit binnen- en buitenland.
6: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Zomerhitten.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: 25 jaar geleden deze Summer Jam van Underdog Project met de Sun Club. En dat was inderdaad een zomerhit van je welste aan de zwembaden en zo. Dat zal nu nog best gebruikt kunnen worden. Hey, welkom, deel 2 van Plankas. Tot 7 uur hier bij FM Goud Limburg met nu Elton John en Little Genie.
1: Plankas met Bart van

Tegenwoordig kan je ons ook op TikTok bekijken. Je moet onze naam even intikken, dan kom je automatisch wel terecht. Het zou bijzonder moeten zijn. Ik ben nog zelf niet zo modern. Maar goed, ik ga het binnenkort ook wel eens even opzoeken. Op TikTok dus, FM Goud. Elton John hoorde je met Little Genie. Nu de beurt aan Dave D, Dosie, Biggie McIntitch met Zabadak.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
2: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
1: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
2: Wacht, echt?
1: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
3: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
4: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen. Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is CERTASS.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
7: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
8: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
9: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
10: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maasmechelen. En overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

waarom zou dat niet kunnen zijn? Wish I Could Fly, hoor je van Roxette, FM Proud Limburg. We zijn toe op deze 20e juli en het aanzicht van 21, de Nationale Feestdag, aan de nieuwsfeiten op deze 20e. Dus daar gaan we. In 2012 de Roemeense premier Victor Ponta heeft grote delen van zijn juridische proefschrift uit 2003 zonder bronvermelding overgenomen, aldus een ethische commissie van de Universiteit van Boekarest. En in 1975 de haan wordt het embleem van de Franse gemeenschap in België. En wij zijn natuurlijk trots op onze Vlaamse leeuw. Simon & Garfunkel nu met Homeward Bound.

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: You need this.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
0: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
2: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
4: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 x XL zijn ook open elke zondag van 14:30 to 17:00.
5: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-Tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.

Prachtige song, prachtige dame, vooral in de jaren 80. Sade hoorde je met Love is Stronger Than Pride. Daarvoor nog Live and Overcome. En zodoende zijn we nu toe aan de eindgeneriek van deze aflevering van Plankgas tot 7 uur. En dat doen we elke dag weer tussen 5 en 7. Elke werkdag wel te verstaan van maandag tot vrijdag. En in deze vakantieperiode zal je het zeker wel geweten hebben dat het af en toe wat rustiger aan zal worden. Goed, morgen weer afspraak tussen 5 en 7. Dus zie dat je er ook bij bent. En genieten kan je nog in dit uur van Jimi Hendrix zometeen. En deze van de Rolling Stones. Maar dan van een gouden ouwe. Want de nieuwe CD is ondertussen ook uit. It's Only Natural of It's Only Rock and Roll. Tot!

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Quattro Eis The Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving? En wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroeisde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De Rotary Club Tongeren schenkt 1000 euro aan het natuurhuis De Kevi. Met het geld wordt een bever opgezet die in het natuurgebied gestorven is. De Kevi wil zo bezoekers laten kennismaken met de diersoorten die er leven. In het natuurhuis zijn onder meer al een das, everzwijn, ooievaar en kerkuil te zien. 24 danseressen van Imago Teil uit Pelt zijn op tournee geweest in Polen. Ze namen er deel aan de galavoorstelling voor de 70ste verjaardag van een balletschool. De Peltse dansgroep werkt al sinds de jaren 80 samen met de Poolse school. Beide gezelschappen sloten de voorstelling samen af met een sfeervolle polonaise. De Tuning Night in Meeuwen lokte het afgelopen weekend een 200 autoliefhebbers. De deelnemers kwamen uit België, Nederland en Duitsland. Bezoekers konden er tal van opvallende gepimpte wagens en showwagens bewonderen. De bijeenkomst draaide voornamelijk om ervaringen delen en het publiek laten meegenieten van de hobby.
1: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Zing in een avond vol sfeer en meezingers. Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet. Pinopop 2026. Het Tribute Festival op 8 en 9 augustus. Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, In Excess, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen. Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Traiteurdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

0: Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
1: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
0: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
2: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
3: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Are you ready?
9: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
10: Attention!
11: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
12: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Er is nog wat plaats in de voorstelling van Catherine Moerkerke en Compagnie Maandacht, Sunday Bloody Sunday. Op zaterdag 31 oktober wordt u meegenomen langs cruciale momenten uit de recente wereldgeschiedenis. Mis deze beklijvende voorstelling niet en schaf nu al tickets aan via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoet, Comelfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en weerman Bram Verbrugge nog veel interessante voorstellingen.

8 banen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Niet. Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

IJs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: Zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
2: You need this.
3: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
4: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pet Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pet Dieu.
9: Nieuw in Hechtel-Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Bosrand, buiten gewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Zomerbaar, Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
5: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat vol je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Vincent. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Liefde voor Limburg.
2: Ik ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Caronte. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet kotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks. Vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
2: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
3: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3 in Pelt.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie je ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
7: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
8: Geniet de hele maand juli van onze zomersolder. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
9: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
10: FM Goud. Liefde voor Limburg.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen doet het zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
2: Betrouwbaar, snel en vakkundig. VIP Computers.
3: 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
2: VIP Computers.
4: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
4: In Virouinval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood, van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En een groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe. En daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Liefde voor Limburg.
4: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburggevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
4: Zomerbaar, Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
5: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
8: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zeg, zout je de brand, weer niet bellen.
1: Terwijl 's avonds de beste

0: kom meevieren. Tickets en info, boerzebier.be. Ook FM Goud, feest mee!
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be. Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
5: Projects. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
6: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
7: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.

Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg, gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be

0: oogcontact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter. Betrouwbaar, snel
1: en vakkundig. VIP Computers. 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
0: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Zetten. Patro Ijs de Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde. Op FM.

zinnen over een onvergetelijke liefde, de pijn van een breuk en het moeilijke proces van loslaten. Hij keek terug op een grote liefde en worstelde met het afscheid, het gemis en het besef dat hij waarschijnlijk nooit iemand nog zoals Sarah zal vinden. De titel verwees volgens de band Starship naar Sarah Kendrick, de toenmalige vrouw van zanger Mickey Thomas. Dit is de zachte zijde van maandag 20 juli, tenminste nog voor iets minder dan 60 minuten. Heel welkom. Peter Thomas neemt je voor middernacht nog een uurtje mee naar een oase van rust, te midden van de hectiek van de dag. Laat je betoveren door de muziek en de verhalen die de avond laten glanzen als goud. Het volgende lied van de Zeelandse rockband Bluff gaat over weg willen uit de drukte van het leven. Verlangen naar rust en eenvoud. Een soort vlucht naar de zee als symbool voor vrijheid. Iemand meenemen naar een plek waar alles lichter voelt. Dansen aan zee is dus niet letterlijk alleen dansen. Het is een droom van een betere, rustigere plek.

De jongen met wit haar. Na een ernstig auto-ongeluk keert hij terug naar school. Zijn haar is van zwart naar spierwit veranderd. Hij voelt zich anders en wordt waarschijnlijk aangestaard. Het meisje met moedervlekken. Ze wil zich niet omkleden met andere meisjes omdat haar lichaam bedekt is met moedervlekken. Ze schaamt zich voor haar uiterlijk en is bang voor de reacties van anderen. De jongen uit een streng religieus gezin. Hij moet direct na school naar huis en gaat naar een kerk waar mensen tijdens de dienst schudden en over de grond bewegen. Een verwijzing naar bepaalde Pinksterkerken. Hij voelt zich hierdoor anders dan zijn klasgenoten en kan het moeilijk uitleggen. Interessant is dat songwriter Brett Roberts later vertelde dat de verhalen deels waren geïnspireerd door ervaringen uit zijn eigen jeugd en die van mensen die hij kende, waaronder auto-ongelukken, een moedervlek en iemand uit de Pinkstergemeenschap. De titel heeft op zichzelf geen verborgen betekenis. Roberts koos ervoor om alleen te neurien in het refrein, omdat volgens hem beter het gevoel van berusting en medeleven overgebracht werd dan woorden zouden doen. Dit is Crash Test Dummies.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Van vrijdag 24 tot zondag 26 juli zijn het weer molenfeesten aan de Keijersmolen in Molenbeersel.
2: Vrijdag lach je mee met topcomedians Steven Antonis, Lef van Orbeek en Eran Dimirci. Zaterdagavond vanaf 8 uur barst het terrasfeest los. Met live muziek van Patrick en Rachel, de enige echte Janse Baggeband en een afterparty met DJ Tony de Ruiter. Zondag geniet jong en oud van wandel- en fietstochten, rommelmarkt, live muziek, kinderanimatie, lekkere eten en de unieke sfeer rond de molen samen met FM Goud.
1: Mis het gezelligste weekend van de zomer niet en beleef de molenfeesten in Molenbeersel. Meer info vind je op de Facebookpagina van de molenfeesten.

0: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
1: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 4 5 3.
2: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
3: Fevercool airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB Plus en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

life, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Hij is diep teleurgesteld in relaties en menselijke verbondenheid. Zoals porselein, kan de liefde of emotie gemakkelijk beschadigd worden. Porselein gaat over de fragiele schoonheid van liefde en emotie, het verdriet van gemiste kansen en de kwetsbaarheid van het hart. Het is een lied over liefde die even kwetsbaar is als porselein. Kostbaar, dat wel, maar makkelijk te breken. Moby is de artiestennaam van Richard Melville Hall, geboren in New York. Een Amerikaanse muzikant, producer en DJ. Hij staat vooral bekend om zijn werk in elektronische muziek, maar hij is ook auteur, activist en

1, 2 en 3 augustus, Wijgmaal Kermis. Op zaterdag vanaf 8 uur Zettersprijskamp. En dit in de kantine van Sporting Wijgmaal. Op zondag vanaf 4:30, kindernamiddag. Dit met dansgroep Jada, kinderdisco en animatie met DJ Mel O.D. Vanaf 8 uur is er iedereen welkom voor een avond vol muziek met Outback en DJ Extra Lars. Op maandag gaan de deuren van de tent open vanaf 3 uur met de eerste koers vanaf 6:30. We sluiten af met DJ Duo The Eclectables en dit vanaf 9 uur. De inkom is er gratis en dit in samenwerking met FM Goud.

0: moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meerland.

Hotel Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.

Ik neem nu al afscheid van je. En dat doe ik met twee platen. Eentje gezongen door Axl Red en eentje door de Strumbellas. Het is een van Axl Red's meest poëtische nummers. Ik wacht op jou. Je t'attends. Krijgt een dubbele betekenis. Ze wacht op een geliefde die haar leven compleet maakt. En tegelijk wacht ze op hoop, richting of een diepere zin in haar leven. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Eenvoudig uitgelegd, de spirits die in het hoofd van de zanger verblijven, zijn een allegorie voor de depressieve, twijfelachtige kant van zijn persoonlijkheid. Je hoort tot slot nog de vocalist Simon Ward met de Canadese band The Strumbellas. En zo komt het einde van de zachte zijde stilaan in zicht, hier bij FM Goud Limburg. Bedankt voor het luisteren, hopelijk heb je genoten van de muziek. Deze zender blijft na middernacht doordoen met non-stop muziek. Allemaal klassiekers van vroeger en zelfs van nu. Ik wens je nog een heerlijke nacht. Je hoort ons morgen terug, een uurtje voor middernacht. Heel graag, tot dan.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hotel.

0: In Overpelt, met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet, moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken, want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving? En wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Patro Ice the Ladies is terug. Voor het seizoen 2026-2027 starten wij opnieuw met een damesploeg in Tweede Provinciale. Ben jij een gemotiveerde speelster uit de ruime Maaskantregio? En wil jij deel uitmaken van een ambitieuze ploeg? Train je graag in een kwalitatieve omgeving en wil je meebouwen aan een nieuw succesverhaal? Jij bent ouder dan 15 jaar en sportief? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wil je meer informatie? Mail ons dan snel via ladies@patroijsde.com. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: FM Goud. Liefde voor Limburg.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Hallo, ik ben Ilse Wevers, ik ben de burgemeester van Oudsbergen. En liefde voor Limburg, dat betekent voor mij mensen die elkaar ontmoeten. Heel veel verenigingen die samenkomen, heel veel mensen die kunnen elkaar ontmoeten op een zeer laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een heel rijk verenigingsleven, heel veel geëngageerde vrijwilligers die samen schouders ergens onder zetten en zorgen dat het goed leven is in elke dorpskern in Limburg.